0: hebben. Ik zag tief van mijn hart. Veel dank voor euch. Ich liebe euch!
1: En dat is een applaus voor Captain Jack!
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.